47 hash. Ik kan af ta. F447 hash. Ik kan af ta. F447 hash. Like ik kan af ta. F447 hash. Open een gero. Boxes idada to. Open een gero. Boxes idada to. Wanneer gero boxes idada to. En schaagura ne box. Ere corona. Ere na beja. Schaagura. En